0: serotonin.
1: The number one songs of the past.
2: Our number one!
3: Radioactief Retro.
4: En nou, Mr. Stevie Wonder. En plaats nummer 1, Eng Wochlang. Part-time lower, non-sync van 80. Verder het ganske nee aan den USA.

0: Eind van nummer goed.
1: Het is 2 uur. Aan 2 minuten.
2: Radioactief nieuwsflash.
3: Op de A6 de stroos naar Bridel gaan de Samsens lopen de schweren accident met een motorrad. De motorcyclist heeft zijn machine gevallen en werd dan in een eigen leidplank geroden. Ik heb schwer verwond en komen er nog effectief aan het spiedel. Een paar weide auto-accidenten of accidenten gebeurt ook na het weekend. En zwar ceremisch op de kop, waar dan aan de neus van de Samstag besonnen automobilist die Belgien is. Dat is allerdings niet meer materiaal schwer dan stengen. En de placeerte gebeurt dan tussen de brekken naar Fates, wo motorcyclist gefallen war. Samstag am Mitten hat dann zu Leidling ein Stall gebrannt an der Rue Eich. Es dürfte beim Material schwer auf der Platz von Pumpchen. Het zijn niet mannenjährige aan prison zu stressig innerbrust, geen dat om mangel op andere plaatsen, niet genoeg plaats waar, dat gof mat gedeeld, en een communique wie de parkie dat mat gedeeld wordt, waren de 3 meter die verdachtig gezien en een bus te gas brust en een persoon hebben geklaut te houden. Die 3 meter in alter van 13 bis 15 jaar waren de police in de parkie schon bekannt.
4: Radioactief Meteo. Wie ist wieder bei uns am Sendegebiet?
3: An der Blick auf Meteor geheilt, den Anfang von der Woche bleibt sommerlich, kann ich so nur das Spätsommerlich mit Temperaturen über 25 Grad, viel Sonne, besonders am Main und Dünsten. Am Mittwoch sollte er mir kill gehen und auch eventuell mir regnerisch.
5: Radioaktiv Meteo, mit Radioaktiv bei all wieder gut durch den Tag.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Hello, publiciteit. I thought that was quite strange.
2: De radiosprogram op Radioactief. Radioactief charts. Al samsten voor 5 bis 7, am dinsdags voor 4 bis 6.
3: Bij Radioactief.
2: An 80s corner.
4: Radioactive. Quanto mais ouvimos, mais gostamos.
5: Quero beber, quero cantar, quero cantar, quero beber.
2: Meu Aufführung geht nicht.